Vorig in af zie je schema, schemmelijk kijken dat er mee hoort. Ah hoor, de hadden la, ah was dat. Maar de boem is tegen haar, zo'n koele merg, maar zie ze, maar de haar is geen ja, nee.